0: rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden.

0: graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

hij droomt, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
2: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Het is 2-2.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
1: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
0: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
0: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
6: Dit is 2.
7: Dit is 2.
8: Everybody get up.

0: helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten.

0: onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in VAR begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: 2.
1: Ook in de Vette Noordse Polder,
0: Bijdorp
1: en op Vijfsluizen.
0: 2.
2: I told myself, life is short.

Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Dus 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op, voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakte 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
2: Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
1: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
2: 2. Dit is 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in de massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Een korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat namelijk een auto in brand. Er is één rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dooral Megens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Als je van Nederlandstalige muziek houdt, als je van muziek houdt, als je van theater houdt, Sjaaks Foyer, luister daar nou naar.
1: Vanavond een bijzondere Sjaaks Foyer, de laatste voor mijn vakantie. En 19 augustus overigens ben ik weer terug, hoor. En dan hoort u weer van alles over het zomerterras in Vlaardingen bijvoorbeeld. En andere mooie dingen, jazzconcerten en alles wat daar nog bij hoort. Maar vanavond gaan we het hebben louter over Gent Jazz. Want dat is een festival, bestaat al 25 jaar, ja. En dat is een festival wat steeds groter wordt. Ik vergelijk het af en toe toch wel met het North Sea Jazz. Alleen loop je hier niet te pletter. Hier kan je gewoon rustig van het hoofdpodium naar het mainstage, naar de garden stage. En alle concerten, alle artiesten kan je rustig zien zonder je steen dood te hoeven rennen. Nou, dat is een genot. En we beginnen met een artiest die ik dit jaar niet heb zien optreden op Gent Jazz. Ik zag haar vorig jaar op Middelheim, Jazz Middelheim in Antwerpen, samen met de Gallants. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Sella Sue. Another Way.

Marcella Sue en vader en zoon Gallant. Ik heb er vorige week al iets van laten horen, dus vandaar laten we het bij één nummer. De overige bands die ik gezien heb, krijgen aandacht. En die krijgen meer aandacht, omdat ik vind dat u daar kennis van moet nemen. Van die formaties of zangers of zangeressen. Omdat die toch iets bijzonders hebben. En vandaar dat sommige artiesten twee nummers achter elkaar krijgen. En andere zelfs wel drie. Nou ja, ik zou zeggen, ga er maar eens lekker voor zitten. Want er zit fantastische muziek bij. Ik heb ontdekkingen gedaan daar. Oh, onwijzig. Echt onwezenlijk. Zo leuke, goede artiesten heb ik gezien. En verrassende artiesten. Sugar Bunny, bijvoorbeeld. Op het Garden Stage. Ja, die waren zeker de moeite waard. Dus hier vandaar, twee nummers achter elkaar. Shadow and You Don't Know How.

En dan nu Sjaaks foyers, uitgaans- en genietingstips. In het Oranjepark, het Hof van Vlaardingen, beginnen we 25 juli om 1 uur. Stranded Festival, een eendaags evenement met elektronische muziek, creatieve beleving, food, kunst en natuurlijk gezellige lokale ontmoetingen. Op het Stadstrand, 24 juli om 8 uur, Harry and the Poor Boys. Band uit Vlaardingen brengt een avond vol CCR-klassiekers. En dat nog eens verrassend met albumtracks die u waarschijnlijk bent vergeten. Op hetzelfde Stadstrand op 25 juli om 12 uur... Jigglefish on stage. Van rock tot funk en van covers tot verrassende sounds. 9 Vlaardingse bands verzorgen dit. En wederom op het Stadstrand, nu dankzij de Kroephoekfabriek uit Vlaardingen, op 26 juli om 2 uur een middag vol singer-songwriters waar je van zult smullen. Het is niet veel deze reis, maar ik hoop toch dat u gaat genieten van de evenementen die u aangeboden worden. Ik wens u in ieder geval veel plezier. En ik heb zo eerder laten horen in de show Snarky Puppy, een van die bands die een geweldig concert gaf op Gent Jazz.

0: Ja, Snarky Puppy. Ik blijf het een fantastische band vinden. Ze hebben op het North Sea Jazz Festival ook gespeeld. Maar daar speelden ze samen met het Metropool Orkest. En ik moet eerlijk zeggen, het concert wat ze gaven in Gent als solo-band, zonder het Metropool, ja, ik moet zeggen, dan hoor je Snarky Puppy. Wat ook erg interessant was en wat mij viel, opviel, laat ik zeggen, door toch wel een beetje het naargeestige in de sound die ze hadden. Af en toe vond ik het, zeker live, vond ik het een beetje zwart geluid, laat ik het zo zeggen. Een duister geluid. En toch wil ik je wel wat laten horen van Dark Side. We beginnen met Trauma Core en daarna Neoni.
1: I used to be so happy. Where'd that person go? Now every time I look in the mirror, it's someone I don't know. I hate myself. I'm not the same. That light in me is gone. I'm crying every single day, but I'm trying to be strong.

Van Morrison, dat was wel zo'n geweldig concert. Ongeveer hetzelfde wat hij op Montreux deed, daags daarvoor. We gaan er nog één horen.

Ja, Van Morrison, hij speelde meer zak dan dat hij zong, vond ik. Maar ja, het was gewoon even goed als altijd. Van Morrison live is fantastisch. En het is niet meer zo'n knorrenpot als vroeger. Dat is ook wel prettig om te weten. Wie ook lekker speelde op Gent Jazz was Trixie Whitley. Twee keer achter elkaar is Weather Girl en dan Closer.

Patti Smith. Matoka is een Belgische band onder leiding van toetsenist en componist Jarno Hoedemakers. Bekend om de vernieuwende mix van pop, soul, rhythm and blues, jazz en elektronische muziek. Ze werden onlangs op het Gent Jazz verkozen in de prestigieuze juryprijs van Gent Jazz Talent. En hier zijn ze dan voor u niemand minder dan Matoka, de winnaars van de juryprijs van Talent Gent Jazz.

verdiend, denk ik. Er was naast die juryprijs was er nog een andere prijs, namelijk de publieksprijs. En die publieksprijs die werd gewonnen door Slagader. En Slagader, ja, die gaat u dan straks in het volgende uur horen. Je luistert naar twee.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Sjaaks Foyer. Het mooiste programma op de woensdagavond.
1: En we vervolgen het programma met Gent Jazz. En een van die artiesten daar die ik ook bijzonder bewonder. En ik heb genoten. Ik heb eerst stilletjes gekeken. En naderhand ging ik uit mijn dakje. En heb ik staan dansen met een mooie Japanse. Ja, het rijmt nog ook. Maar het was waar. Hier is Xia. Type of Girl.

Lucia, Out My Mind. En ik ging echt uit mijn stekkertje bij haar optreden op het Garden Stage. En ja, dansen met een Japans, het rijmde nog ook. Dus, het is grappig. Voordien, vroeg in de middag al, had ik een interview met de heren van de Beren Gieren. En ik zou zeggen, ga maar zo dadelijk naar luisteren. Eerst even van hun album Buzzy... Fuzzy Bears, ja, zo heet hij. Geen Buzzy Fears, maar Fuzzy Bears. River Drummle.

0: Heren Gieren, ja, een Nederlands-Belgische combinatie. En vind ik eigenlijk fascinerend. Ten meer ook omdat Volker Ottervanger, zijn vader, is ooit mijn advocaat geweest. En daar denk ik nog met heel veel plezier aan terug, want hij heeft mijn baan gered. Maar we hebben het nu over iets heel anders. We hebben het over jazz en over een toch wel bijzondere soort jazz. De jazz van de Heren Gieren is voor mij iets wat heel experimenteel is en toch heel erg geregisseerd. Volko, klopt dat?
1: Ja, we spreken wel heel wat af. We spreken eigenlijk kaders af en daarbinnen gaan we alle kanten op en experimenteren. Maar we houden ons hoofd ook altijd wel erbij.
0: Vandaar dat het dus experimenteel lijkt en heel bijzonder ook. Want er lijkt niet echt een lijn in te zitten. Maar als je het nummer hebt afgeluisterd die jullie spelen, dan kom je toch ineens op een vlak dat je zegt, hé, het klopt. Het klikt. Zo hoort het. En dat vraag ik aan Simon Segers, de drummer van dit trio. Overigens, de bassist is even nog niet aanwezig. Die komt, maar jullie spelen ook pas later vanavond, dus ja, vandaar. Als drummer moet jij mee met af en toe de fratsen die hij op de toetsen uithaalt en die de bassist uithaalt. Als drummer ben je eigenlijk de basis. Is dat niet verrekte moeilijk in de Heren Gieren?
2: Ja, soms wel. Bij sommige nummers is het echt wel uitdagend. Of dat zijn de hersenspinsels van Fulco dat je niet direct kunt plaatsen in een stijl of zo. Dus je kunt hem niet echt rap vergrijpen aan iets dat een combinatie van elementen dat je al kent of zo. Het is geen pasta pesto, bij wijze van spreken. maar ik heb een paar ingrediënten naar u gesmeten en je moet er iets mee. En ja, soms is dat langer zoeken, soms komt het al heel snel. Maar dat ik ook denk, wat je zei dat juist, met dat experimenteren, maar dan toch ergens duidelijk. Ik denk dat het melodische aspect van de Heren wel altijd aanwezig is en dat dat wel de bindende factor is. Veel experimenteren muziek vermijdt zo wat melodie of zo. En dat is iets dat wij niet doen, denk ik.
0: Ja, ik vind dat na de jaren zich vorderen met de Heren Gieren, jullie melodieuzer zijn geworden.
2: Ah ja? Dat weet ik eigenlijk niet zo.
1: Dat weet ik ook niet zo goed. Ik denk, in het begin hadden we, denk ik, meer melodie. Of ja, meer kortere stukken. Ik denk dat we later meer zijn gaan uitweiden en zo. Maar het is altijd melodieus gebleven. En als jij dat vindt, dan zou dat wel eens kunnen kloppen.
0: Nou, maar het gaat er ook een beetje om wat jullie zelf vinden. Jullie zijn wel gigantisch gegroeid. Toeren met grote regelmaat. Niet alleen in België, maar ook in Nederland. En ik heb ook begrepen, jullie in de Benelux verder toeren. Duitsland zat er ook in, heb ik gehoord. Hoe is dat om echt nu volledig te toeren door, ja, zeg maar, Europa?
1: Ja, we zijn blij om onze muziek zoveel mogelijk te kunnen spelen. En de kans te krijgen om die muziek verder te ontdekken, eigenlijk. Hè?
0: Ja, het is ook voor het publiek de ontdekking, hè?
2: Ja, het is altijd leuk om een volledig vers publiek voor u te krijgen. Dat is dan weet je ook, het is ergens altijd een eerlijk publiek, hè? Een nieuw publiek. Dus dat is altijd, is altijd een uitdaging. En dan zie je ook heel goed wat er werkt en wat er niet werkt of zo. Mensen die minder van uw context kennen, daar heb je eigenlijk heel veel aan, vind ik.
0: Een paar jaar geleden zag ik jullie op Jazz in het Park, ook hier in Gent. Daarna hebben jullie, ik geloof in 24, hier op het grote podium gestaan. Nu staan jullie op de Garden Stage. Is dat nou een devaluatie of is dat gewoon voor jullie toch prettiger om hier veel dichter op het publiek te spelen?
1: Nou, ik vind het wel een goed podium. Ik heb hier al veel optredens gezien en die hadden wel altijd een zekere intimiteit. En er is een contact met het publiek. Dat past over deze muziek.
0: Ja, ik weet uit het verleden weet ik dat het Garden Stage altijd het meest sfeervolle podium was.
2: Ja, sowieso is dat heel gezellig. Ik vind het op zich niet echt een devaluatie, ook al is het eigenlijk ook wel zo. Of zo. Natuurlijk, hè, puur op dat fiche is dat, lijkt dat zo. Het is natuurlijk ook wel zo dat, wat wil ik nu vertellen? De bassist komt hier toe en die brengt me een beetje in de war.
1: Gaat het dus,
2: de bassist brengt me altijd wel in de war. Wat kan ik zeggen? Wat was dat ik?
1: Devaluatie of
2: evaluatie? Ah, devaluatie. Ja, ja. Maar dat is ook natuurlijk... dit project hebben we een beetje verkocht als een zijsprong. De plaat, de Fuzzy Bears. Het is een beetje een alter ego. Dus ik denk dat het ook wel beter past op dit kleinere podium. Ik denk dat dat wel gaat kloppen.
0: Ja, het is de intimiteit die je met je publiek hebt natuurlijk. Hè? Met jullie stijl, denk ik, dat op zo'n groot podium kan je qua publiek verzuipen. En op zo'n kleiner podium met het publiek vlak voor je neus en gezellig zittend met een drankje erbij, dat lijkt me als muzikant nog veel fijner dan op zo'n gigantisch podium te staan.
1: Ja, dat is ook fijn, maar we hebben ook wel op grote podia gespeeld en dat werkte ook wel. Zoals hier op Gent 6 hebben we hele goede herinneringen aan. En toen wisten we het publiek ook al te bereiken. Dus ja.
2: Ja, het is een andere ervaring. Hè. Ik kan soms meer hebben aan een café optreden dan een groot optreden. Maar het is altijd het moment. En elk soort publieksgrootte heeft een uitdaging. Een andere uitdaging.
0: Ja, er zijn eigenlijk geen verschil tussen grote en kleine podia. Het is de intimiteit die je bereikt tussen je publiek. De chemie tussen je publiek en de muzikant. En of dat nou een gigantische zaal is, als hier het Sportpaleis in Antwerpen, of het is op de Garden Stage in Gent. Ik denk, als je die chemie met je publiek bereikt, dan is het voor jullie eigenlijk al je doel bereikt.
1: Ja.
2: En met onszelf ook. Hè?
1: En natuurlijk moet de chemie ook op het podium zelf goed zitten. En als het ook goed klinkt, is het ook goed. Hè? Hier op Gent 6 klinkt het grote podium heel goed. Voor onszelf, bedoel ik. Dus dat is ook al een plus.
0: Wat verwacht je van het publiek? Want ik merk wel dat Gent Jazz met de jaren... Ik kom hier al sinds, ik geloof 2007 of 2008, zoiets. Dat het steeds meer verder van de jazz af komt te staan. Er komt steeds meer pop bij. Als ik John Legend zie. En noem nog maar een aantal artiesten die hier optreden. En dan zeg ik, het gaat dezelfde kant op als North Sea Jazz in Nederland. Het wordt een muziekfestival. Het is niet meer een jazzfestival. Leiden jullie daaronder? Of zeg je, het maakt ons eigenlijk helemaal niet uit?
2: Maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Ik heb zoiets van, als ze een festival willen... Het is een beetje absurd dat nog geen jazz noemt. Dat zouden we wel kunnen zeggen. Maar er zijn wel 2 of 3 dagen waarin dat de jazz wel echt aanwezig is. En een paar dagen dat meer fusion is. En voor de rest is het ook een festival dat muziek programmeert. Dat het niet op de jongere festivals zit. Iets gelijk Patti Smith of zo. Ja, waar anders kun je dat zien? Misschien de Lokerse Feesten of zo. Maar dat zijn geen... Ze vullen ergens wel een gat, denk ik, met hun programmatie. En dat is goed. En de naam is overgebleven. Ze zouden het ook Gent Festival kunnen noemen.
1: Gent Pop. Als er nog genoeg festivals overblijven die wel zogezegd echte jazz programmeren, dan is het niet zo erg dat dit dan een beetje minder jazz wordt. Maar het is wel belangrijk dat er podia overblijven die heel avontuurlijke en heel zoekende muziek en niet de muziek...
2: Jazz is ook niet altijd avontuurlijk. Hè?
1: En dat is ook al zo, jazz kan ook...
0: Van het album Fuzzy Bears, Levenslied.

0: is misschien ook een beetje een tendens algemeen dat misschien ook meer muziek of de muziek die we horen misschien iets meer op safe is. En dat hoeft niet altijd. Dus ik hoop dat die muziek ook nog altijd blijft bestaan.
1: Ja, muziek is natuurlijk voor alle tijden, om wat voor soort muziek het ook is. Of het jazz is met klassieke doorheen, of jazz met pop, of gewoon puur pop en soul. Het blijft muziek en muziek verbindt de mensen en die trekt de mensen richting podium. En dat maakt het natuurlijk altijd weer aantrekkelijk om daarvoor te spelen. Jij als Nederlander, oorspronkelijk Nederlander, je bent nu... Ja, mag ik het zeggen? Je bent nu Belg? Ja. Zie jij nou een groot verschil tussen de Belgische podia en de Nederlandse podia?
0: Ik denk dat Simon meer Nederlands speelt. Hij kan misschien beter beantwoorden.
2: Is dat? Ik weet het niet. Nou ja. Maar je hebt wel zo in Nederland... In België hebben ze meer de rockzalen, zo de AB's en zo. En dan hebben ze de CC's. En in Nederland hebben ze veel van die popzalen. En die hangen er zo wat tussen. Zo gelijk de 013 en Doornroosje. En dat zijn zo allemaal dezelfde soort zalen. Ja. Zo een beetje een CC-vibe, maar ook wel een rockzaal ondertussen.
0: Stoerder, zo, ja.
2: Dus het is wel een klein verschil, ja. Sowieso.
1: Ja, wat mij opvalt is dat de jazzmuzikanten in België... veel meer samenwerken. Je hebt veel meer kruisbestuivingen. Mensen die in verschillende groepen spelen. En ook in verschillende samenstellingen. Maar wat ook opvalt is dat er in België... in mijn optiek hoor, laat ik het zo zeggen... misschien denken jullie er heel anders over... Dat er veel meer kans wordt geboden aan met name jonge muzici... om als jazzmuzikant hier je te exploreren.
0: Ja, er hangt hier wel echt een avontuurlijke lucht. En die indruk heb ik ook, dat er in België meer geëxperimenteerd wordt. En meer kruisbestuiving, meer dingen uitgeprobeerd worden. Het is iets ruwer allemaal. En ik heb de indruk dat in Nederland het allemaal al sneller naar een soort afgewerkt of een soort namaakproduct wordt geleid.
1: Maar dat is kapot geregisseerd.
0: Ja, dat is misschien een beetje korter de bocht. Maar België heeft wel nog altijd meer dat ruwe en dat... We gaan iets proberen en we zien wel waar we uitkomen. Minder op veilig. Zo.
1: Meer het onverwachte in België. In Nederland is het allemaal zo gestructureerd.
2: Ja, maar het is misschien ook omdat in België zijn we nogal beschermd als muzikant. Dus we kunnen die tijd wel pakken om met mensen samen te komen en te zien hoe dat eruit komt. Nederland moet misschien sneller opbrengen, dat kan wel. Kan ik mij wel voorstellen. Want de meeste muzikanten zijn daar zelfstandig. Ja. Dus het is echt een andere structuur. Dus ook dat is gelijk in States ook. Dus die moeten ik denk dat die gewoon sneller op dat podium klaar moeten staan. Waardoor dat die broeiperiode misschien een beetje voorbij loopt. Want ik denk niet dat dat per se aan de muzici ligt of zo.
0: Nee,
2: misschien eerder aan de structuur.
0: Want 50 jaar geleden had je ook de hele scene rond Missa Mengelberg en zo. En die zijn even...
1: Maar ja, dat is voorbij.
0: Dat is voorbij, maar dat is... Ja, oké, maar dat is er ook geweest. En dat is waarschijnlijk, inderdaad zoals Simon zegt... ook omdat de economische middelen er waren... om die mensen te laten zoeken. Maar de echte mensen die echt willen zoeken en prutsen... die gaan het wel sowieso doen. Het zal wel moeilijker zijn. Het zal minder avonduurtjes zijn of zo. Maar
2: ik denk dat de Nederlandse muzikant die professioneel wil spelen... die moet vrij snel op dat podium staan. En dat is in België toch, zijn we toch iets meer beschermd op dat vlak. Dus ik denk dat dat wel, dat kan mij voorstellen dat dat wel een effect heeft op de, ja, op het zoekende misschien of zo. Mm-hmm. Van ons te zien.
0: Dus waarschijnlijk kun je er echt heel lang over filosoferen. België is gewoon ook een beetje rommeliger. Je ziet het aan de bouwwerken en de weg en de landschapsplanning. En ook het feit dat er 3 talen zijn, lekker rommelig allemaal. Je krijgt het niet helemaal geregeld hier. Dat is ook al heel mooie basis eigenlijk, hè, voor kunst.
1: Je ziet het al met de regering in België. Dat lukt ook nooit om goed voor elkaar te krijgen. En België geeft mij in ieder geval als Nederlander altijd het idee... in België kan eigenlijk alles.
2: In de muziek?
1: Qua muziek zeker.
2: Of wat bedoel je, alles?
1: Op velerlei gebied. België is veel vrijer. Ze zijn hier niet zo aan regeltjes gebonden. En je hoeft niet 600 miljoen contractjes te tekenen voor je iets doet.
0: We hebben naar Nederland gekeken, hè? Nederland in de jaren 70. Nou, nu zijn wij in de buurt. Of zo.
1: En daarmee zeg je dat België achterloopt.
2: Ja. Goed zo.
0: Ja,
2: het is ook wel echt een super geregeld land.
0: Het is een enorm westers geregeld, gecontroleerd land.
2: Het is 1% verschil met Nederland. Maar ja, misschien is de percentje wel belangrijk. Dat zou kunnen.
1: In ieder geval gaan de mensen genieten van de beren gieren. Jullie gebruiken tegenwoordig ook een Engelse naam.
0: De Fuzzy Bears. Een beetje een alter ego. Omdat we niet zeker wisten of dit project nou... Het is zeker de beren gieren, maar het is ook wel iets anders. Dus ze doen een soort zijtak.
1: Een split toch met dezelfde mensen?
0: Ja, zoiets.
1: We gaan er naar luisteren. Bedankt, heren. Ik wens jullie een hele concert. En bedankt voor dit gesprek.
3: Hey Maartje, wat is nou het leukste foyer van Nederland?
4: Dat is Sjaaks foyer.

En dit is Mai Simonis, de Japans-Amerikaanse zangeres, gitariste. Die optreedt met twee violisten erbij. En dat geeft een bijzonder geluid. Het volgende nummer na Dump Feeling, wat u net hoorde, heet Koneko.

Ja, dat was dan Meis en Monus. Een optreden waar ik enorm van genoten heb. Trouwens, het volgende optreden was zeker niet minder. Dat was het optreden van Warhouse, featuring Julien Libeer. En Julien Libeer is een klassiek pianist en een oud schoolvriendje van Warhouse. En toen dacht hij, van waarom doen we het niet eens een keer samen? Klassiek en, ja, pop, jazz...

Ja, Warhouse featuring Julien Lebeer achter de toetsen. En Warhouse de vocalen en ook af en toe een synthesizer die hij naast zich had staan. Asaf Avidan, dat is een man waarvan ik zeg, ja, die maakt iets bijzonders van zijn show. Hij maakt een cabareteske show, alsof het een nachtclub is waar je binnen bent gewandeld. En hij zingt daarin de meest bijzondere dingen, maar wel heel erg geslaagd. Ik moet zeggen dat ik heb genoten van zijn concert.

0: we could have told.
1: Asaf Avidan, een verrassend optreden op Gent Jazz op de laatste avond, wat de professionele artiesten betreft. Want de laatste avond, want het festival liep van 2 tot en met 18... ja, een lange tijd, 2 tot en met 18 juli. En 18 juli was het aan de talenten. En u hoorde voor het nieuws in het vorige uur nog de winnaar van de juryprijs. En de winnaar van de publieksprijs was Slagader. Een energiek Belgisch kwartet uit Brussel en Leuven dat jazz, funk, fusion en UK jungle combineert met spacey synths. De band bestaat uit Roland Kelis, gitaar, Bruno de Smet toetsen, Soet Kampeneer, Bas en Moene Peters achter de trommels. En zo klinkt het.
2: Ja.
1: Slagader. Space.

0: Ja, dat Slagader de publieksprijs heeft gewonnen van Gent Young Talent, kan ik heel goed begrijpen. Ik denk dat dit voor het publiek een heel prettig concert was. Ja, we gaan er weer uit. Dat gaat altijd zo op de woensdagavond. Dit was voorlopig Jacques Fourier's laatste. Op 19 augustus ben ik terug. Wat mij betreft krijgen we een paar mooie weken. Blijft u luisteren, dan hoort u tot 12 uur vanavond 2 actueel. Gaat u slapen, dan wens ik u een hele goede nacht. Ik wil dank zeggen aan Greenhouse Talent voor het organiseren en het begeleiden met artiesten en dergelijke. En de bemiddeling tussen artiesten en ondergetekenden. Nou, voor mezelf kan ik u slechts zeggen dat ik met u weer een fijne avond heb, hoop te hebben gehad. Ik hoop dat u heeft genoten van de muziek. En dat u nieuwe namen en artiesten heeft ontdekt. Waarvan ik kan zeggen, die moet je nog eens gaan luisteren. Maar nu kunt u het programma altijd terugluisteren. Tot 2 weken na datum. Ja, ik zei het al, 19 augustus ben ik weer terug. En dan onder andere met aandacht voor het zomerterras. Voor nu, een fijne avond. Dag.
1: Jacques Fourier, uw show.

0: door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Als ik terugkom in de tijd.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering.